As 'n lekker ou ene hier uit 1969, Norman Greenbaum met Spirit in the Sky. Die volgende ene is een van ons nuwe Suid-Afrikaanse kunstenaars, Gift Majila. En hy het sy verwerking van die ou kraaliekie wat hy vir ons gaan sing nou. Ek dink hy doen dit nogals goed. En daarna speel ek een nieuwe ene, hy het nou in april uitgekom van Sydney Christmas. Nou, Sydney Christmas het so jare wat terug, het sy Britain's Got Talent gewen, en dis haar nieuwe ene Run. Lekker saam luister.

0: jouw held, maar ik zal smelt zonder jou, om mijn geval, zoals liefde gezang, een papierkies wat blank.
1: Wat sê, Chocolate Black Swinkies van Steve Hofmeyer, Tiny Bubbles van Billy Forrest en Chocolate Sigarette van Christia Visser. Ja, dis ooglopend dat ons vanoggend te doen het met chocolates en ek het gesê ek soek 'n spesifieke een en Tiny Bubbles moes hom weggegee het, so ek was op soek na 'n Aero vanoggend. Maar ja, dankie vir die saamspeel en volgende week maak ons weer so. Nou ja, waar het ons opgehou met die musieke, daar by die big bands, kom ons gaan aan, Foster en Allen. Excuse, ek het nou skielike para in die keel. Foster en Allen met Maggie en Joe Dolan met dalk 'n bietjie minder bekende ene, Make Me an Island.

Nee, ons kan hom nie weer een keer luister nie. Down Below van Faceless Strangers, aangevra deur Janita. Baie dankie weer eens. Nou ja, kom ons luister na hierdie lekke ene van Rieke Snel en Rian Benadi, 308.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: We go my dum up, and then what's from
2: Ons hou Ramkat Radio Fees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Beslis een vir die boeke.

0: sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my en het oplossie op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedrijf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre. Net hier op Ramkat Radio.
1: Dag sê aan al julle Ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Dit was Zak van Niekerk, oorspronkelijk daar van Springbokse wereld af. Ook een jongman wat, goeie vriend van mij, wat te vroeg in een motorongeluk oorlede is. Kijk, dit is een man wat boeremuziek kon speel op sy backflake, die die stof op die dansbaan. Behoorlik net nie wil gaan lê nie, ou Zak. Ek het nou vanavond echter hierdie liedjie gespeel wat hy gesing het, en dit was Kalahari Kinders, waarna ons nou geluister het. Ek wonder of die ouer garde die liedjie wat ek nou gaan speel onthou, as ook wie hom gesing het. En dan, na hom, gaan ons luister na Hel Bazaar. Ek wou iets daar oor gesê het, oor sekere regerings, maar ek hou my terug. En hier word het uitgevoer as een Madism remix, wat het ook al beteken.

0: alleen maar kies. Vallen ze leuk. Voor je heeft te gaan, komt wij net gauw.
1: Greina Joe van je robot groen zit een vijfde rak, trap die petrol plak. Om die draai staan polities, wat maak ik nou?
0: Voor je gaan is toe, kom blaas

Ja, eerst was het Counting Stars en toe You Somebody van Kings of Leon. Nou, dis weer een bykie tyd om hy deeg te laat beweeg, als het een bykie later in die aand, terwyl jy luister na Dismos Maandag. Sam met my, Pieter as jou gasheer, volgende ander Pieter, en dis Pieter Koen, hy sing Skit Jou Biskit, en dan Freddy Nest, oogies vir my, volgende, kom, raak bykie actief, en dans saam. Hier kom hy nou, skit jou biskit,

0: Yes, thank God! Rochester!
1: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

Was jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij. En die laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina.

amper sit ek nie my mikrofoon aan nie. Niklas, my ou mater, daar uit Gauteng uit, hy sê, luister lekker, hy sê, daar is niks fout met Blesso muziek nie. Kyk, en vooral, so Blesso Engelse eniekie doen, dan is het al te prachtig, man. Ons het nou nog Fredse vastrap. Niklas, hierdie is nou vir donderdag, as julle nou daar saam met, hoe sê hulle, ek moet nou morgen al hulle palale toe rij, en dan krijg ek hulle klomp donderdag daar vir ons jaarlikse jacht toch. So Niklas, hier sê nou Fredse vastrap, net vir julle as julle donderdag rij.

0: now.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Goeienaand luisteraars, baie welkom by Hier van nou ek, saam met my Hanley vanuit Kempton Park. Ja, ons luister vanaand na my swaar André Lou se keuse daar van Alberton. Linnet het so rukkie terug vir my sy keuse neergeskryf en ek hoop julle gaan allemaal daarvan hou. Dit is nogal mooi muziek, hier is rarig, iets van alles, Afrikaans, Engels, ou muziek, nieuwe muziek en so aan. Maar laat ek net eerst gaan al die mense groet en welkom sê. Ja, eerstens aan die, sal ek sê die VIP's, dit is nou Linnet en André. Dankie dat julle saam luister. Linnet het gesê, André gaan speciaal vanavond ook luister. So, dan my ma natuurlijk, daar in die kamer, sy luister altyd na ons. Dan my sissie Sonja in Australië, wat die potgooie luister, so ook Diana en haar man Hannes. Ja, André skree daar vir my, Ibi luister ook saam. Die mense in Ierland, as julle saam luister, dis Hendrietale en Soeterloops, ek het gesien, Hans het gister, denk

an innocent man. Boek van Blerk, koue voete en warm liefde. Captain Jack met Aiko, Aiko. En David Fury met Kaboomelies. Net gauw hier so dingetjie skuif. Daar is hy, lekker luister.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Asai, dit was Ludwig met al sy programme. Ja, sy ochend, 8 uur ochendstilte program is dis een hele paar bybelstudies en ochendstiltes wat hy daar vir ons speel van, ek dink daar is omtrent 3 of 4 dominees en pastoors kort noem het nie maar, nie sê bybelstudies nie, dis maar net praatjies wat hy vir ons aanbied, jylle kan gerus luister in die ochend, en dan natuurlijk ook 9 uur, wat net na hom is Rosaanse program op en wakker, so bykie later gaan jylle haar advertentie hoor. Goed, ons gaan nou net hierna luister na Kurt Darren met La die klokke lui, dan Liane Mey met Pleister vir my hart, Liesel Pieters met Asemloos, en dan een liekie wat hulle vir my aanbekend gestel het, is Albert Immelman met die liekie sy naam is Oom Powell. Nou hulle noem hom sommer Oom Powell sy sang, nou dit is een redelike nieuwe liekie wat uitgekom het, jylle kan gerust na sy woorde luister, dit vat ons weer terug na Oom Powell Kreer sy geskiedenis toe.

0: Kramkat Radio luisteraars. Ons is Hanley en
1: Andrei
0: van Rooyen van Kempton Park. Jy kuier elke dinsdag aan 7 tot 9 op hiervan hou ek net hier op Ramkat Radio op www.ramkatradio.co.za. Stuur vir ons jou lys van so 20 plus liedjies waarvan jy hou met die kunstenaar se naam, jou naam en dorp na 072-341-6888. Dan speel ons dit.
2: Word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Nanse, goeiemôre, goeiemiddag, waar kan jy vandaan luister? Ek is DJ Tashes en jylle luister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Nou ja, wil het sê baie welkom van allemaal hier by die Jagkamp Pap en Grill en dan ook ons ander mede omroepers, dis nou Jannie Du Plessis en most likely om Pieter ook, daarvan dis mos maandag wat vanavond saam luister, as ook DJ G en dan vir Vanette en oom Dan, wat ook vanavond lekker saam vibe, hier op Techno Tuesdays. Nou ja, vanavond is ons bykie oud, bykie niet, bykie SSN of so start een naweek mix daar van DJ G's kant af, as ook een paar oukies wat ek onlangs daar mekaar gekry het. So, ja, vanavond het een lekker besige show, maar sonder een verdere blabla blabla, hier gaat ons met een lekker remix daar van Lightning Crashes. Hy klink so, yo, Techno Tuesdays.

Dan wil ek ook net sê, baie welkom vir Theresa en Jaco Kreer, wat ook vanavond saam luister. Nou, kijk nou Tuesdays. Hoop jylle skit jylle is al so bykie warm, redelijk cool hier in Nelstroos.

Daar is hy nou gewees, Fatal Muse, een van my nuwe songs wat hopelik as dinge regloop, so iewers in die middel van die maand, einde van volgende maand, sal launch op Spotify en so aan. Hier gaat ons nou met Marco en Luna se Let This Party Never End, gevolg deur Sil en Nanobi se Dam, en daarna is het tyd vir die show start in naweek. G-Mix, van DJ G's kant af.

Mario, nou ja, dankie vir daai DJ G. Daar's nog so twee gedeeltes van DJ Mix wat kom. Maar dan is al ook 'n paar verjaarsdae vandag. Onder andere bla bla bla. Kom maak eers so. Onder andere wat vandag verjaar is Lelani Skutte, Roan Brits, Anneke Beileveld, Michelle Roo, Shailo van Tonder en Louis Pinaar. Maar dan is daar ook dan iemand anders wat vandag sou verjaar het, gebore in 1948. En hulle is deel gewees van Fleetwood Mac. Hulle is nou nie meer met ons nie, maar hier gaat ons met Everywhere.

ekskuus, dan moet ek ook nou net sê, baie geluk met Rudolf en Raymond, dis nou DJ G, sy broers, wat ook verjaar het, ek hoop hulle het ook een lekker verjaarsdag gehad.

Daar is hy nou gewees. Isaac Slater, How to Save a Life. Nou ja, baie geluk aan allemaal van julle wat vandag verjaar het, en nie verjaar het nie. Hoe sê Willem Strauss, mag het reen, daar waar julle kan my julle wei. Met ander woorde mag julle baie geseënde jaar het. Amper blablabla.

Hallo by nou, The Free Gin, deel van my Sonny Cartography album wat most likely iewers in volgende maand sal uitkom, as dinge goed loop. Hoop julle vibe lekker saam, laat weet bietjie, wat denk julle van hom?

Je gaat ons nou met Rescue Me gevolg deur Finally Find You en dan Rau en Don Banner. It's a summer night. Hier op Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9:00 uur.

Lekker op hierdie remix van The Way I Are, net hier op Techno Tuesdays. Hierna Night Parade, so ietsie van my af. Say It Right, lekker techno remix van hom, en dan We're Going to Ibiza. Net hier op Techno Tuesdays.